0: Gertje terug, hoe draag je aan? Vela, ta, Lucky, kabona kobosa felicing pelo. Nee, ik dacht dat ik het daar, ik het daar, 10 jaar van heb willen horen. Ga weer een keer.
1: Die ik.
0: Ik er wel ook. Ik er wel ook. Kio na je. Ja, ik zal nog residuur lekker AI, maar ik kan nog. Ik heb een ratatata, maar het was station in Samantha, Brafong 360 Radio. Ja, ja, nou. Ik heb het gezegd dat ik het is simpel. Ik heb het gezegd dat ik het when you want to do this, you can do that. Ik heb het gezegd.
1: The Easy Breezy Breakfast Show on Marafong 360 Radio, with one mic.
0: Ik heb het gezegd. Get the Easy Breezy Breakfast Show with one mic. Ja, no, shabana kwa kwa kumoretsi. Moraka ura ya busupa. Ebile already the station sa kwa sa ratang tata. The Easy Breezy Breakfast Show with one mic.
1: The Easy Breezy Breakfast Show on Marafong 360 Radio with one mic.
0: Kiriyo tse lang kore, uka kona kwa ditira ka AI. Well, it's not limited to there. You can do documentaries. You can do a whole lot of things. Yeah. So, ukadira di otsedinti, ukadira di documentary, ukadira di narration, ukadira reka kona kudira presentara. Elangore. You present up for 3 hours, for a whole 3 hours. Ka yana kanye, refa content. Yaka wito re content bona. It's galo. Kalelong la matatu tu kwa hotel one by kha yo fela. Haro a uka ko radio one by kote. Yeah. Tla hore le voice ya one by kidi akona ko ibu. Ska di tsa botlo video tse. Yeah. Kona di risa le voice ya gago. Fela tsantse bele hore na AI lo gore e tsware tse one mic ya kere ya no di o tse o di a dira gala ya no khotsa tlo go tya one mic ga sa dira show be